het was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Als je vanmorgen naar buiten keek, is de kans groot dat je een vallende ster hebt gezien. Want rond 4 uur passeerde de Perseïde langs de aarde. Dat is de grootste meteorenregen. Mark van den Broek van sterrenwacht Urania legt uit.
2: De aarde zit eigenlijk door een wolk van stofjes, afkomstig van een komeet. En die stofjes gaan dan botsen op de dampkring. En die gaan dan een lichtstreepje veroorzaken aan de hemel. En normaal zie je dus iedere nacht gemiddeld 1, 2, 3 vallende sterren per uur. Na middernacht ligt dat rond de 60 per uur.
1: Tot eind augustus kan je extra vallende sterren zien. In de VS stapt Caroline Leavitt, de woordvoerster van het Witte Huis, eind deze maand op. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. Leavitt wil meer tijd doorbrengen met haar kinderen en familie. Ze is sinds begin vorig jaar woordvoerder van Trump en met haar 28 jaar de jongste ooit in die functie. Leavitt blijft wel voor Trump werken als adviseur achter de schermen. Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup voetbal gewonnen. Traditioneel de wedstrijd tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. Het werd 2-1 tegen Aston Villa. Het is voor PSG al de tweede Supercup-zege op rij. Veel zon vandaag en het wordt heet, lokaal 35 graden. Morgen nog een paar graden warmer tot 37 graden. Zaterdag nog 28 graden, nog altijd met veel zonnige perioden. En zondag 26 graden met lokaal een bui.

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
3: Dit is Q Maximum Hits.

0: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
1: Check.
0: De DJ checkt voor je tickets koopt.
1: Oké, check.
0: En social media checkt voor je op date gaat.
1: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
0: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
0: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA-familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA-familyleden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
5: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
8: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel, just?
9: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
8: Nee, niet doen. Nee, hé, de secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
9: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
8: Nou, top, hè, die Kate.
10: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
11: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
12: Het is nu final sale in de designer outlet van Roermond in Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond in Roosendaal.
13: Q Maximum Hits.

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Q Maximum Hits. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen. Als je vanmorgen naar buiten keek, is de kans groot dat je een vallende ster hebt gezien. Want rond 4 uur passeerde de Perseïde langs de aarde. Dat is de grootste meteorenregen. Mark van den Broek van sterrenwacht Urania legt uit.
4: De aarde zit eigenlijk door een wolk van stofjes, afkomstig van een komeet. En die stofjes gaan dan botsen op de dampkring. En die gaat dan een lichtstreepje veroorzaken aan de hemel. En normaal zie je dus iedere nacht gemiddeld 1, 2, 3 vallende sterren per uur. Na middernacht ligt dat rond de 60 per uur.
3: Tot eind augustus kan je extra vallende sterren zien. In de VS stapt Caroline Leavitt, de woordvoerster van het Witte Huis, eind deze maand op. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. Leavitt wil meer tijd doorbrengen met haar kinderen en familie. Ze is sinds begin vorig jaar woordvoerder van Trump en met haar 28 jaar de jongste ooit in die functie. Leavitt blijft wel voor Trump werken als adviseur achter de schermen. Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup voetbal gewonnen. Traditioneel de wedstrijd tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. Het werd 2-1 tegen Aston Villa. Het is voor PSG al de tweede Supercup-zege op rij. Veel zon vandaag en het wordt heet, lokaal 35 graden. Morgen nog een paar graden warmer, tot 37 graden. Zaterdag nog 28 graden, nog altijd met veel zonnige perioden. En zondag 26 graden met lokaal een bui.

0: Stijlaarts wordt 65. Maar u krijgt de cadeaus. 2026 euro korting en een magnum fles champagne. Happy bathroom to you.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: uur.
1: Goedemorgen. Kleinhandels mogen vanaf vandaag 7 dagen op 7 open zijn. Van 8 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds en dus zonder verplichte sluitingsdag. De regering heeft de wet aangepast omdat die verouderd was. Maar de beroepsvereniging van zelfstandige supermarkten denkt dat er in de praktijk niet veel zal veranderen. Luc Ardies.
2: Er is nog altijd een verbod op het werkstellen van personeel eigenlijk in de zondagnamiddag. En dus dat betekent dat, net zoals dat tot nader orde het geval was, dat men dus enkel de zondagvoormiddag kan open doen.
1: 17 burgemeesters en schepenen zijn met ziektepensioen, maar besturen wel een gemeente. Dat blijkt uit cijfers die N-VA heeft opgevraagd. In dat systeem mag je voor alle duidelijkheid bijverdienen, maar een politieke job is vaak meer dan een fulltime. En het is dan ook een fout systeem, zegt Eva de Mesmaker van N-VA.
3: Het zijn ambtenaren die dus ooit de boodschap hebben gekregen. Bij ons kan je eigenlijk niks meer doen. Je kan voor de rest van je leven niet meer werken, want jij bent te ziek. En die mensen tonen nu eigenlijk aan dat dat volledig onterecht was, want die voeren nu het ambt uit van schepen of burgemeester. Dus die kunnen wel degelijk nog heel veel.
1: Het systeem is dan ook afgeschaft. 87.000 ambtenaren krijgen het wel nog. Miljoenen Belgen hebben gisteravond naar de zonsverduistering gekeken. 90% van de zon werd iets over 8 uur bedekt door de maan. Een uniek fenomeen. De volgende gelijkaardige zonsverduistering boven ons land is er pas in 2081. Maar het zal dan mogelijk al donker zijn. De eerste goed waarneembare en totale eclips in ons land is pas in 2142. Dat is over 118 jaar. In de Zwitserse Alpen zijn na 34 jaar de lichamen van 2 vermiste Belgen teruggevonden. Dat meldt HLN. 2 mannen verdwenen in 1992 tijdens een bergtocht door het slechte weer. Hun lichamen werden gevonden op een gletsjer met hun identificatiepapieren. Maar DNA-onderzoek moet hun identiteit wel nog officieel bevestigen. Voetbal. Paris Saint-Germain heeft na de Champions League nu ook de Europese Supercup gewonnen. Tegen Aston Villa, de winnaar van de Europa League, werd het 2-1. PSG pakt zo al voor de 2e keer op rij de Supercup. Op het EK Atletiek in Birmingham is Pauline Cocuyt 4e geworden op de 400 meter horde. Ze greep net naast de medaille. Maar vandaag zijn er al nieuwe medaillekansen, zegt sportjournalist Klaas de Wijngaard ter plaatse.
4: Na de toch wel ontgoochelende dag gisteren zonder medaille ligt alle hoop van de Belgen vandaag bij Ilona Masson in het hinkstap springen. Masson is toch een relatief onbekende naam, maar ze staat wel op de Europese ranglijst van dit jaar op de 2e plaats. Dus een medaille is echt wel niet uitgesloten.
1: Nog op het programma vandaag onder meer Antoine Snijders in de reekse van de 200 meter en Helena Bonnet in de halve finale van de 400 meter. Veel zon vandaag en erg warm. Plaatselijk halen we 35 graden. Code oranje is ook van kracht. Mogelijk kan het zelfs tot 37 graden worden. Zaterdag zonnig bij een graad of 28. Zondag kans op hier en daar een bui en maxima rond 26 graden.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaat mozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
3: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
2: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
4: Een stralende zachte huid, dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Q, maximum hits.
7: Q music.

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Badkamerrenovatie?
3: Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. In Lier, Temse of Roeselare. Stijlaarts.
4: Happy bathroom to you.
3: Renoveert uw badkamer.

0: Goedemorgen. Er zijn nu al dubbel zoveel zwemverboden als vorig jaar. In totaal gaat het om 62 verboden op bijna 50 locaties. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Komt door blauwalgen. Die kunnen je ziek maken als je er in contact mee komt. Door de aanhoudende hitte zitten er veel meer blauwalgen in het water. Volgend jaar mogen we in theorie overal zwemmen waar het niet expliciet verboden is. Maar het is maar de vraag of dat zal kunnen. Kleinhandels mogen vanaf vandaag 7 dagen op 7 open zijn. Van 8 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds en dus zonder verplichte sluitingsdag. De regering heeft de wet aangepast omdat die verouderd was. Maar de beroepsvereniging van zelfstandige supermarkten denkt dat er in de praktijk niet veel zal veranderen. Luc Arties.
1: Er is altijd een verbod op het werkstellen van personeel eigenlijk in de zondagnamiddag. En dus dat betekent dat, net zoals dat tot nader orde het geval was, dat men dus enkel de zondagvoormiddag kan open doen.
0: We zijn minder goed voorbereid op een koude winter dan de voorbije jaren, dat zeggen energiehandelaars. De Europese gasopslag is nog maar voor 59% gevuld, een kwart minder dan normaal deze tijd, en de Belgische zelfs maar voor 41%. Tegen december moet dat 100% zijn om de winter zorgeloos door te komen. Het komt door de oorlog in het Midden-Oosten, daardoor wordt er minder gas verdeeld en zijn de prijzen hoger. Bij Belfius is de storing van de baan, dat laat de bank weten. De technische problemen zijn gisteravond laat opgelost. Belfius klanten konden sinds gisterenmiddag niet meer inloggen via de app of de website. Sommige mensen konden ook niet meer betalen. De oorzaak van de storing is niet bekend. Op het EK Atletiek in Birmingham is Pauline Cooquid 40 geworden op de 400 meter horde. Ze greep net naast de medaille. Maar vandaag zijn er al nieuwe medaillekansen, zegt sportjournalist Klaas de Wijngaard ter plaatse.
2: Na de toch wel ontgoochelende dag gisteren zonder medaille ligt alle hoop van de Belgen vandaag bij Ilona Masson in het hinkstapspringen. Masson is toch een relatief onbekende naam, maar ze staat wel op de Europese ranglijst van dit jaar op de 2e plaats. Dus een medaille is echt wel niet uitgesloten.
0: Nog op het programma vandaag onder meer Antoine Snijders in de reekse van de 200 meter en Helena Ponet in de halve finale van de 400 meter. Veel zon vandaag en erg warm. Plaatselijk halen we 35 graden. Code oranje is ook van kracht. Morgen kan het zelfs tot 37 graden worden. Zaterdag zonnig bij een graad of 28. Zondag kans op hier en daar een bui en maximaal rond 26 graden.

0: Zeer Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
1: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je je steek liefst?
0: Doorbakken.
1: Zeker?
0: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: De Vos Lemmes. 10 om te zien live, back to the 90s. 13 november in de Afwasdom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold Rie, Toe Fabiola, Lux Steno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live, back to the 90s. 13 november, Afwasdom Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
4: Check voor vertrek.
5: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
4: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
5: Check.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Kom ook koken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Maximum Hits. Het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen. Er zijn nu al dubbel zoveel zwemverboden als vorig jaar. In totaal gaat het om 62 verboden op bijna 50 locaties. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Het komt door blauwalgen. Die kunnen je ziek maken als je er in contact mee komt. En door de aanhoudende hitte zitten er veel meer blauwalgen in het water. Volgend jaar mogen in theorie overal zwemmen waar het niet expliciet verboden is. Maar het is maar de vraag of dat zal kunnen. Meer startende zelfstandigen zijn onzeker over de toekomst van hun bedrijf. Het gaat in totaal om meer dan 32%, een stijging van 8% tegenover 2 jaar geleden. Dat blijkt uit de startersbarometer van HR-bedrijf Acerta, Els Gellens.
5: Die onzekerheid heeft te maken vooral met die economische en die geopolitieke situatie van vandaag. Hè. Die stijging van die energiekosten, van producten die duurder worden, van consumenten die toch wel langer nadenken voor ze iets kopen. We zien daarbij dat die stress bij die starters toch wel toeneemt, dat ze minder vakantie gaan nemen.
4: Maar ruim 7 op de 10 zou wel opnieuw de stap zetten om zelfstandiger te worden, ondanks dus de twijfels. Spotify wordt fors duurder in ons land. Het verhoogt zijn prijzen met 2 à 3 euro per maand of 17%. Een standaard abonnement kost daardoor 14 euro per maand. Een deelabonnement 20 of 24 euro. En die prijsstijging gaat ook meteen in. Volgens Spotify zelf zijn de prijsstijgingen nodig om klanten de beste service te kunnen blijven aanbieden en artiesten te ondersteunen. Veel zon vandaag en erg warm. Plaatselijk halen we 35 graden. Morgen kan het zelfs tot 37 graden worden. Zaterdag zonnig bij een graad of 28. Zondag kans op hier en daar een bui en maximaal rond 26 graden.

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
1: Pannenkoeken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
6: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Q Maximum Hits.
9: Q Music.

0: Kom in nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. En u krijgt 2026 euro korting en een Magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: van 11 uur.
1: Goedemorgen. Meer startende zelfstandigen zijn onzeker over de toekomst van hun bedrijf. Het gaat in totaal om meer dan 32%, een stijging van 8% tegenover 2 jaar geleden. Dat blijkt uit de startersbarometer van HR-bedrijf Acerta, Els Schellens.
2: Die onzekerheid heeft te maken vooral met die economische en die geopolitieke situatie van vandaag. Hè. Die stijging van die energiekosten, van producten die duurder worden, van consumenten die toch wel langer nadenken voor ze iets kopen. We zien daarbij dat die stress bij die starters toch wel toeneemt, dat ze minder vakantie gaan nemen.
1: Maar ruim 7 op de 10 zouden wel opnieuw de stap zetten om zelfstandiger te worden, ondanks dus de twijfels. Benzine wordt morgen weer duurder. Voor een liter benzine 95 betaal je dan maximaal 1,94 euro aan de pomp, 7 cent meer dan vandaag. Voor benzine 98 komt er zelfs 10 cent per liter bij. Die maximumprijs stijgt naar 2,09 euro per liter, komt door de oorlog in het Midden-Oosten en de onzekerheid op de markt. Het was al een succesvolle voormiddag op het EK zwemmen in Parijs. Titelverdedigster Roos van Otterdijk heeft zich met de snelste tijd in de reeks verzekerd van de halve finale van de 100 meter vlinderslag. Dat is vanavond al. Lucas Hanvaux plaatste zich dan weer voor de halve finales van de 200 meter vrije slag, ook vanavond. Hij zwom de vijfde tijd in de reeks. Noah Verret plaatste zich dan weer niet voor de halve finale van de 50 meter rugslag. Veel zon vandaag en erg warm. Plaatselijk halen we 35 graden. Morgen kan het zelfs tot 37 graden worden. Zaterdag zonnig bij een graad of 28. Zondag kans op hier en daar een bui en maximaal rond 26 graden.

0: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond in Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond in Roosendaal.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Mannekes,
8: Bompie,
7: deze ga je fantastisch vinden.
9: Denkt u?
7: Vrijdag en zaterdag.
8: Ja.
7: Is het nee?
9: Is het nee?
7: Tegen BTW.
8: Is het nee tegen BTW?
9: Allee, gast.
8: Dat is fantastisch.
7: Zie je wel?
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma. Gamma.
10: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
12: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
13: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
14: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
15: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
16: Q. Maximum Hits.

0: Zeg, de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Karakter, jij allemaal een stek met frit.
1: Oei, wat doet je er zo op?
0: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
1: Ja, en?
0: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmes.
4: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
5: Check.
4: De DJ checkt voor je tickets koopt.
5: Oké, check.
4: En social media checkt voor je op date gaat.
5: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
4: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
5: Check.
4: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
6: Om te zien live, back to the 90s. 13 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond van iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold Rie, Tu Fabiola, Lux Steno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live, back to the 90s. 13 november, AFAS Dome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
7: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
8: Voorwaarden op colruy.be.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Maximum Hits. Het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag. In Grobbendonk in de provincie Antwerpen is een dode gevallen bij een zware brand op een camping. Het gebeurde vanochtend vroeg, dat bevestigt het parket. Christophe Aerts.
4: Op het einde van de bluswerken heeft de brandweer in een van de chalets ook een lichaam aangetroffen. Op dit moment hebben we daar nog geen zekerheid over een identiteit, dus dat wordt volop onderzocht. Maar er is een vermoeden van brandstichting. Dat betekent dat op dit moment het labo en de branddeskundigen ter plaatse zijn om een onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand.
3: Twee chalets branden volledig uit, nog een derde raakte beschadigd. Het is vandaag exact 30 jaar geleden dat moordenaar Marc Dutroux werd opgepakt. En ook zijn vrouw Michel Martin en zijn handlanger Michel Lelièvre. Twee dagen later werden Laetitia en Sabine gevonden in de kelder van Dutroux zijn huis. Later zal blijken dat Dutroux ook verantwoordelijk is voor de dood van Anne, Eefje, Julie en Melissa. Dutroux was al gekend voor seksueel geweld. Zijn arrestatie leidde dan ook tot een hervorming van het gerechtelijk systeem. Marc Dutroux kreeg levenslang en zit nog altijd in de gevangenis. Benzine wordt morgen weer duurder. Voor een liter benzine, 95, betaal je dan maximaal 1,94 euro aan de pomp, 7 cent meer dan vandaag. Voor benzine 98 komt er zelfs 10 cent per liter bij. Die maximumprijs stijgt naar 2,09 euro per liter. Komt door de oorlog in het Midden-Oosten en de onzekerheid op de markt. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in Burgas in Bulgarije en dus niet in de hoofdstad Sofia. Dat is daarnet bekendgemaakt. Bulgarije won het Songfestival dit jaar voor het eerst dankzij zangeres Dara met haar Bangaranga. Het is nog niet duidelijk of ons land zal meedoen in Burgas door de controverse over de deelname van Israël. Op het EK zwemmen in Parijs staat titelverdedigster Roos van Otterdijk in de halve finale van de 100 meter vlinderslag. In de reekse zetten ze de snelste tijd neer.
5: Het is natuurlijk wel mooi dat ik dan net dat 100ste voor de andere uitkom. Ik denk deze serie gewoon even een referentiekader leggen voor vanavond. Hoe zit het? Wat kan er beter? Wat ging er goed? Dus gewoon even een beetje referentie opbouwen nog in deze wedstrijd.
3: Lucas Van Vaux plaatste zich dan weer voor de halve finales van de 200 meter vrije slag, ook vanavond. Hij zwom de vijfde tijd in de reekse. Noah Verrit plaatste zich niet voor de halve finale van de 50 meter rugslag. In de zoo van Plankendaal is een tweeling rode pandas geboren. Plankendaal laat het nu weten, maar de dieren zijn al eind juli geboren. Alles gaat goed met de moeder en de jongen. De rode panda is een bedreigde diersoort. Plankendaal werkt mee aan een kweekprogramma om ze niet te laten uitsterven. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Morgen hetzelfde stralende weer en tot 37 graden. Zaterdag nog 34 graden, wel kans op regen en onweersbuien dan. Zondag wisselend bewolkt, maar meestal droog. En we halen dan tot 28 graden.

0: Oh, mijn zalige pad thai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schat, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
0: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Mannekes, Bompie, deze ga je fantastisch vinden.
4: Denkt u?
3: Vrijdag en zaterdag.
5: Ja.
3: Is het nee?
4: Is het nee?
3: Tegen BTW.
6: Is het nee tegen BTW?
4: Allee, gast.
3: Dat is fantastisch.
2: Zie je wel. Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
2: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
8: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
9: Ah ja, om de matrassen te testen.
8: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
9: Wat?
8: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
9: En wat met de balletjes?
8: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
10: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
11: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
10: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
12: Een stralende zachte huid, dat is de Summer Mist Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
15: Promokoken.
16: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
14: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
16: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
17: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
18: Ping, ping, ping, ping, ping.
17: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

0: van 1 uur.
1: Goedemiddag. In Grobbendonk in de provincie Antwerpen is een dode gevallen bij een zware brand op een camping. Het gebeurde vanochtend vroeg, dat bevestigt het parket. Christophe Aerts.
2: Op het einde van de bluswerken heeft de brandweer in een van de chalets ook een lichaam aangetroffen. Op dit moment hebben we daar nog geen zekerheid over een identiteit, dus dat wordt volop onderzocht. Maar er is een vermoeden van brandstichting. Dat betekent dat op dit moment het labo en de branddeskundigen ter plaatse zijn om een onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand.
1: Twee chalets branden volledig uit, nog een derde raakte beschadigd. Aan het station van Wijchmaal bij Leuven is gisteravond een meisje van 19 overleden toen ze werd gegrepen door een trein. Ze stak een gesloten overweg over. De lichten stonden op rood omdat er ook nog een trein uit de andere richting aankwam. Het meisje heeft die trein niet gezien, mogelijk omdat ze aan het bellen was. Het is vandaag exact 30 jaar geleden dat moordenaar Marc Dutroux werd opgepakt en ook zijn vrouw Michel Martin en zijn handlanger Michel Lelièvre. Twee dagen later werden Laetitia en Sabine gevonden in de kelder van Dutroux zijn huis. Later zal blijken dat Dutroux ook verantwoordelijk is voor de dood van Anne, Eefje, Julie en Melissa. Dutroux was al gekend voor seksueel geweld. Zijn arrestatie leidde dan ook tot een hervorming van het gerechtelijk systeem. Marc Dutroux kreeg levenslang en zit nog altijd in de gevangenis. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in Burgas in Bulgarije en dus niet in de hoofdstad Sofia. Dat is daarnet bekendgemaakt. Bulgarije won het Songfestival dit jaar voor het eerst dankzij zangeres Dara met haar Bangaranga. Het is nog niet duidelijk of ons land zal meedoen in Burgas door de controverse over de deelname van Israël. Rode duivel Jeremy Doku verlengt zijn contract bij Manchester City met 5 jaar en blijft al zeker tot 2031. Doku is 24 en speelt sinds 2023 bij City. Hij won er onder meer al de Engelse titel. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Morgen hetzelfde stralende weer en tot 37 graden. Zaterdag nog 34 graden. Wel kans op regen en onweersbuien dan. Zondag is het wisselend bewolkt, maar wel meestal droog. En dan halen we tot 28 graden.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
6: En Colruyt trakteert.
7: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
8: Voorwaarden op colruyt.be.
9: Q. Maximum Hits.

zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan. Nu zit ik gevangen.

0: to you.
1: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dinoskeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: Het nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag. De energieprijzen waren al 3 jaar niet meer zo hoog. Elektriciteit en gascontracten kosten een gemiddeld gezin per jaar 73 en 290 euro meer dan als je die vorige maand afsloot. Dat heeft 2 redenen, zegt energie-expert Kenneth van Sina.
2: Eerst en vooral het geopolitieke conflict in Iran. Elke keer als er terug een oplaging is, of als het staakt het vuren stopt of zo, dan merk je dat de markt heel snel reageert. Maar zeker en vast ook de accijnsaanpassing die ervoor zorgt dat vanaf augustus de elektriciteits factuur net iets goedkoper wordt. Daartegenover staat wel dat de aardgasprijzen sneller stijgen.
1: Door die aangekondigde accijnsstijging is dat. Aan het station van Wijchmaal bij Leuven is gisteravond een meisje van 14 overleden toen ze werd gegrepen door een trein. Ze stak een gesloten overweg over. De lichten stonden op rood omdat er ook nog een trein uit de andere richting kwam. Het meisje heeft die trein niet gezien, mogelijk omdat ze aan het bellen was. Op het EK Atletiek in Birmingham mag Merel Maas naar de finale van het hoogspringen. Ze sprong in de reeks over 1,91 meter. Daarna staat Remy Schijns in de finale van 3000 meter stiepel. Hij werd tweede in zijn reeks. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Het dagrecord is ook gesneuveld. Morgen hetzelfde stralende weer en tot 37 graden. Zaterdag nog 34 graden. Wel kans op regen en onweersbuien dan. Zondag is het wisselend bewolkt, maar wel meestal droog. En we halen tot 28 graden.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel, just.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, dus ze komt uit, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Mannekes, Bompie, deze ga je fantastisch vinden.
4: Denkt u?
3: Vrijdag en zaterdag?
5: Ja.
3: Is het nee?
4: Is het nee?
3: Tegen BTW.
5: Is het nee tegen BTW?
4: Allee, gast.
5: Dat is fantastisch.
3: Zie je wel?
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw gamma open is op 15 augustus.
8: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
9: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
11: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Deze week kom je bij Spar voor...
13: Hola, 1+1 kilo gratis op tomaten.
12: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
13: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
12: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
14: Dit is Q. Maximum.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes. Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Een stralende zachte huid, dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: IKEA-tip van de week.
6: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
7: Ah ja, om de matrassen te testen.
5: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
8: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
7: Wat?
5: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
7: En wat met de balletjes?
5: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
9: Badkamerinnovatie?
10: Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. In Lier, Temse of Roeselare. Stijlaarts.
11: Happy bathroom to you.
10: Renoveert uw badkamer.

0: There's no going back.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
2: Q Maximum Hits. Het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag. De energieprijzen waren al 3 jaar niet meer zo hoog. Elektriciteit en gascontracten kosten een gemiddeld gezin per jaar €73 en €290 meer dan als je die vorige maand afsloot. En dat heeft 2 redenen, zegt energie-expert Kenneth van Sina.
4: Eerst en vooral het geopolitieke conflict in Iran. Elke keer als er terug een oplaging is of als het staakt het vuren stopt of zo, dan merk je dat de markt heel snel reageert. Maar zeker en vast ook de accijnsaanpassing die ervoor zorgt dat vanaf augustus de elektriciteitsfactuur net iets goedkoper wordt. Daartegenover staat wel dat de aardgasprijzen sneller stijgen.
3: Door die aangekondigde accijnsstijging. In Houthale Helchteren in Limburg heeft een brand gewoed bij afvalverwerker Renewi. De brandweer kwam massaal ter plaatse, maar kreeg de brand snel onder controle. Er vielen ook geen gewonden. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Dat wordt nog onderzocht. De brandweer roept op om ramen en deuren gesloten te houden voor de rook. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft Helena Ponet zich geplaatst voor de finale op de 400 meter. Ponet werd 4e in haar reeks in een tijd van 50 seconden en 31 honderdste. Dat is ruim een halve seconde sneller dan haar vorige persoonlijk record. Verder plaatste Merel Maas zich voor de finale van het hoogspringen. Remy Schijns staat dan weer in de finale van de 3000 meter stiepel. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Het dagrecord is ook gesneuveld. Morgen hetzelfde stralende weer en tot 37 graden. Code oranje voor hitte is dan ook uitgebreid naar het hele land, behalve de kust. Zaterdag nog 34 graden, wel kans op onweer en regen. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog en we halen dan tot 28 graden.

0: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond. Vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold Rie, Toe Fabiola, Lux Steno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond in Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond in Roosendaal.
4: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
5: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
4: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
6: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
7: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
8: Q, Maximum Hits.

0: Servos.
1: Ja, Lemmes.
0: Titis, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
1: Schitterend, bij zo'n saus kan worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
0: Doorbakken.
1: Zeker?
0: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmes.
4: Check voor vertrek.
5: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
4: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
5: Check.
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet er.

0: van 4 uur.
1: Goedemiddag. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens roept op om spaarzaam te zijn met water. Dat blijkt na afloop van de droogtecommissie die vandaag samenkwam. Er geldt al meer dan een maand code oranje voor droogte. De druk op de watervoorraad neemt daarom ook verder toe, zegt Broens.
2: De waterpeilen van onze waterlopen blijven dalen. De debieten eveneens zo. Wat drinkwatervoorziening betreft is het zo dat er vandaag een voldoende voorraad is. Dat geen bijkomende beperkingen nodig zijn. En ook daar is verhoogde waakzaamheid geboden. Zet het zeker enkel in voor de meest noodzakelijke dingen, ja, niet om je gezond te sproeien, dat spreekt voor zich.
1: In bijna heel Vlaanderen is er al een oppompverbod van kracht. In Borgerhout in Antwerpen is een man van 61 aangehouden in een onderzoek naar drugsmokkel en drugshandel. Het gebeurde eind juni, maar het raakte nu pas bekend. De man was eigenaar van een meubelwinkel. Die zou volgens het parket gebruikt worden voor de invoer van hash uit Marokko. Er loopt nu een onderzoek. En in de haven van Rotterdam in Nederland is een dode gevallen bij een explosie. 6 andere mensen raakten gewond, dat meldt de politie. Over de oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Dat wordt nog verder onderzocht. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Morgen hetzelfde, stralende weer en tot 37 graden. Zaterdag nog 34 graden. Wel kans op regen en onweersbuien dan. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog. En we halen dan tot 28 graden.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnumfles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso, omdat elke rit telt.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag. Het parket van Antwerpen opent een onderzoek naar opzettelijke brandstichting na de dodelijke brand op een camping in Grobbendonk. Daarbij kwam 1 persoon om het leven. Morgen wordt er ook een autopsie op het lichaam uitgevoerd. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
2: Dat levert ons hopelijk meer info op over de doodsoorzaak, maar ook hopelijk meer informatie over de identiteit van het slachtoffer. Zolang dat de branddeskundigen in het labo hun bevindingen nog niet klaar hebben, liggen alle pistes mogelijk nog op de tafel. Die gaan van enerzijds opzettelijke brandstichting tot en met een accidentele oorzaak, dus daarop loopt het onderzoek, maar op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over.
1: De brand brak vanochtend uit. 2 chalets zijn volledig uitgebrand, nog een derde raakte beschadigd. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens roept op om spaarzaam te zijn met water. Dat blijkt na afloop van de droogtecommissie die vandaag samenkwam. Er geldt al meer dan een maand code oranje voor droogte. De druk op de watervoorraad neemt daarom ook verder toe, zegt Broens.
3: De waterpeilen van onze waterlopen blijven dalen, de debieten eveneens zo. Wat drinkwatervoorziening betreft is het zo dat er vandaag een voldoende voorraad is, dat geen bijkomende beperkingen nodig zijn. En ook daar is verhoogde waakzaamheid geboden. Zet het zeker enkel in voor de meest noodzakelijke dingen, ja, niet om je gezond te sproeien, dat spreekt voor zich.
1: In bijna heel Vlaanderen is er al een oppompverbod van kracht. Bij een Russische drone-aanval op een passagierstrein in Oekraïne zijn 2 treinbestuurders omgekomen. Dat meldt de Oekraïnse spoorwegmaatschappij. In de trein zaten zo'n 340 passagiers. Verder raakte niemand gewond. In de afgelopen maand juli zijn al meer dan 430 burgers gedood bij Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 4 jaar tijd. In de haven van Rotterdam in Nederland is een dode gevallen bij een explosie. 6 andere mensen raakten gewond, dat meldt de politie daar. Over de oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Dat wordt nu nog verder onderzocht. En sport. Helena Bonnet kijkt uit naar de finale op de 400 meter op het EK Atletiek in Birmingham. Bonnet liep de 4e tijd in de halve finale vanmiddag en verpulverde haar persoonlijk record met een halve seconde. Ze heeft zichzelf verbaasd, zegt ze.
4: Ik denk dat vandaag met alle puzzelstukjes samenvielen. En ja, ik heb echt heel soepel kunnen lopen. En echt tot het einde voelde ik me echt heel sterk vandaag. Morgen loop ik nog de reeks met de cheetahs. Dus ik ga zien hoe ik ervan recupereer. We gaan zien. Ik ga er gewoon voor genieten. Ik ben ongelooflijk blij dat ik er mag staan.
1: Vanavond is nog uitkijken naar Ilona Masson en Salia Guis in de finale van het hinkstapspringen. En Eline Dalemans loopt de finale van de 3000 meter stiepel. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Morgen hetzelfde stralende weer en tot 37 graden. Zaterdag nog 34 graden. Wel kans op regen en onweersbuien dan. Zondag wisselend bewolkt, maar meestal droog. En we halen dan nog tot 28 graden. Music.

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Smartfoto.be. Maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
5: 10 om te zien live, back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold III, Toe Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live, back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
6: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
7: Q. Maximum hits.
8: Q. Sounds better with you.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging. 1

0: van 6 uur.
1: Goedenavond. Het parket van Antwerpen opent een onderzoek naar opzettelijke brandstichting na de dodelijke brand op een camping in Grobbendonk. Daarbij kwam 1 persoon om het leven. Morgen wordt er ook een autopsie op het lichaam uitgevoerd. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
2: Dat levert ons hopelijk meer info op over de doodsoorzaak, maar ook hopelijk meer informatie over de identiteit van het slachtoffer. Zolang dat de branddeskundigen en het labo hun bevindingen nog niet klaar hebben, liggen alle pistes mogelijk nog op de tafel. Die gaan van enerzijds opzettelijke brandstichting tot en met een accidentele oorzaak. Dus daarop loopt het onderzoek. Maar op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over.
1: De brand brak vanochtend uit. 2 chalets zijn volledig uitgebrand. Nog een derde raakte beschadigd. Op de Kalmthoutse Heide in de Antwerpse Kempen hebben de hulpdiensten gisteravond een natuurbrand kunnen vermijden. 4 jongeren wilden er naar de sterren kijken en hadden er een kampvuur gemaakt, omdat ze het koud hadden. Gelukkig was de brandweer snel ter plaatse, zegt Britt Vervoort van de politie.
3: Die hebben ons ook verteld dat het vuur ondertussen ook al tot een spade diep onder de grond zat, dus dat was eigenlijk een heel gevaarlijke situatie. Bij deze droogte is het absoluut verboden om eender welk vuur te maken. 1 vonkje is al voldoende om een grote natuurbrand te hebben. Dus vandaar ook onze oproep om absoluut geen vuur te maken.
1: Er vielen geen gewonden en er was ook geen schade aan de natuur. De politie stelde een PV op. Voor de kust van Fethiye in Turkije is een toeristenboot in brand gevlogen. 115 mensen, onder hen ook vrouwen en kinderen, sprongen daarop in de zee. De kustwacht kon uiteindelijk iedereen redden. Dat meldt het Turkse staatsnieuwsagentschap. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Ook of er Belgen op de boot zaten is niet geweten. Bij een Russische drone-aanval op een passagierstrein in Oekraïne zijn 2 treinbestuurders omgekomen. Dat meldt de Oekraïnse spoorwegmaatschappij. In de trein zaten zo'n 340 passagiers. Verder raakte niemand gewond. In de afgelopen maand juli zijn al meer dan 430 burgers gedood bij Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 4 jaar tijd. En sport. Helena Bonnet kijkt uit naar de finale op de 400 meter op het EK Atletiek in Birmingham. Bonnet liep de 4e tijd in de halve finale vanmiddag en verpulverde haar persoonlijk record met een halve seconde. Ze heeft zichzelf verbaasd, zegt ze.
4: Ik denk dat vandaag een beetje alle puzzelstukjes samenvielen. En ja, ik heb echt heel soepel kunnen lopen. En echt tot het einde voelde ik me echt heel sterk vandaag. Morgen loop ik nog een reeks met de cheetahs. Dus ik ga zien hoe ik ervan recupereer. We gaan zien. Ik ga er gewoon voor genieten. Ik ben ongelooflijk blij dat ik er mag staan.
1: Vanavond is nog uitkijken naar Ilona Masson en Salia Guis in de finale liever van het hinkstapspringen. En Eline Dalemans loopt de finale van de 3000 meter stiepel. Vanavond blijft het nog erg warm en zonnig. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer, maximaal tot 37 graden dan. Zaterdag zonnig, al is er wel kans op regen en onweersbuien, bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog, bij zo'n 25 graden.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt...
3: check.
2: De DJ checkt voor je tickets koopt...
3: Oké, check.
2: En social media checkt voor je op date gaat...
3: Allee jongens, die poseert met vissen of wat?
2: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
3: Check.
2: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
7: Dit is Q. Maximum. Maximum hit.

0: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schat ik, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
0: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Het is nu final sale in de designer outlet van Roermond in Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond in Roosendaal.
5: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
6: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
5: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Q. Maximum hits.

0: Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Q Maximum Hits. Het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond. In Dendermonde hebben bouwvakkers een enorme hoeveelheid goud gevonden bij renovatiewerken. Het gaat om goudklompen en gouden munten, goed voor een waarde van 9 miljoen euro. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Hanne Olivier.
3: Het is natuurlijk enkel onze bevoegdheid om na te gaan of er ergens een strafbaar feit kan gelinkt worden. Maar we gaan wel nagaan. Het gaat natuurlijk over een heel grote som geld. Of dat misschien een strafbare oorsprong heeft, al dan niet. Maar uiteindelijk zal er dan in later instantie vooral moeten gekeken worden naar aan wie komt dat geld nu toe.
2: De politie nam het geld in beslag en bracht het naar een veilige locatie. Op de Kalmthoutse Heide in de Antwerpse Kempen hebben de hulpdiensten gisteravond een natuurbrand kunnen vermijden. Vier jongeren wilden er naar de sterren kijken en hadden er een kampvuur gemaakt, omdat ze het koud hadden. Gelukkig was de brandweer snel ter plaatse, zegt Britt Vervoort van de politie.
4: Die hebben ons ook verteld dat het vuur ondertussen ook al tot een spade diep onder de grond zat. Dus dat was eigenlijk een heel gevaarlijke situatie. Bij deze droogte is het absoluut verboden om eender welk vuur te maken. Een vonkje is al voldoende om een grote natuur brand te hebben. Dus vandaar ook onze oproep om absoluut geen vuur te maken.
2: Er vielen geen gewonden en er was ook geen schade aan de natuur. De politie stelde wel een PV op. Het parket van Antwerpen opent een onderzoek naar opzettelijke brandstichting na de dodelijke brand op een camping in Grobbendonk. Daarbij kwam één persoon om het leven. Morgen wordt er ook een autopsie op het lichaam uitgevoerd. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
5: Dat levert ons hopelijk meer info op over de doodsoorzaak, maar ook hopelijk meer informatie over de identiteit van het slachtoffer. Zolang dat de branddeskundigen in het labo hun bevindingen nog niet klaar hebben, liggen alle pistes mogelijk nog op de tafel. Die gaan van enerzijds opzettelijke brandstichting tot en met een accidentele oorzaak. Dus daarop loopt het onderzoek, maar op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over.
2: De brand brak vanochtend uit. Twee chalets zijn volledig uitgebrand. Nog een derde raakte beschadigd. Voor de kust van Fethiye in Turkije is een toeristenboot in brand gevlogen. 115 mensen, onder hen ook vrouwen en kinderen, sprongen erop in zee. De kustwacht kon uiteindelijk wel iedereen redden. Dat meldt het Turkse staatsnieuwsagentschap. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Ook of er Belgen op de boot zaten is nog niet geweten. En het proces rond de verkoop van voetbalclub Anderlecht aan zakenman Mark Koeken moet volledig herbeginnen. Dat heeft het Hof van Beroep in Brussel beslist. Eind mei diende spelersmakelaar Christophe Angotin een wrakingsverzoek tegen de rechter in, omdat ze niet onpartijdig zou kunnen optreden. Het Hof van Beroep heeft dat verzoek nu gegrond verklaard. Koeken zou 9 jaar geleden veel te veel betaald hebben om Anderlecht over te nemen. Onder meer ex-CEO Jo van Biesbroek en oud-directeur Herman van Holsbeek worden verdacht van oplichting. Vanavond blijft het nog erg warm en zonnig. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer, maximaal tot 37 graden dan. Zaterdag zonnig, al is er wel kans op regen en onweersbuien, bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog, bij zo'n 25 graden.

0: Mediatip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Mannekes, Bompie, deze ga je fantastisch vinden.
4: Denkt u?
3: Vrijdag en zaterdag?
5: Ja.
3: Is het nee?
4: Is het nee?
3: Tegen BTW.
6: Is het nee tegen BTW?
4: Allee, gast.
3: Dat is fantastisch.
0: Zie je wel? Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma.
0: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
8: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
9: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering. Waar schoonheid liefde ontwaakt.
10: Q. Maximum hits.

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes. Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
3: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond. Vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold III, Tu Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10 om te zien live.be.

0: Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. Op de Mechelse Heide in Maasmechelen in Limburg woedt een natuurbrand. Dat bevestigt de burgemeester Raf ter Winge. Het gaat volgens hem om een gebied van 3 hectare.
2: Men moet natuurlijk altijd met twee woorden spreken op dit ogenblik bij bosbranden, maar de brandweer is eigenlijk op dit ogenblik relatief gerust. Men heeft de zaak ook onder controle. Men heeft eigenlijk de brand ook kunnen omcirkelen, dus eigenlijk omringen met brandweermensen om op die manier eigenlijk zachtjes aan het vuur te gaan blussen en zo naar elkaar toe te werken, zodat het vuur onder controle blijft.
1: Eerder deze zomer brak er ook al brand uit op de Mechelse Heide. Vorig jaar verwoest een grote brand er nog zo'n 70 hectare. In Dendermonde hebben bouwvakkers een enorme hoeveelheid goud gevonden bij renovatiewerken. Het gaat om goudklompen en gouden munten, goed voor een waarde van 9 miljoen euro. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.
3: Het is natuurlijk enkel onze bevoegdheid om na te gaan of er ergens een strafbaar feit kan gelinkt worden. Maar we gaan wel nagaan. Het gaat natuurlijk over een heel grote som geld. Of dat misschien een strafbare oorsprong heeft, al dan niet. Maar uiteindelijk zal er dan in later instantie vooral moeten gekeken worden naar aan wie komt dat geld nu toe.
1: De politie nam het geld in beslag en bracht het naar een veilige locatie. En op het EK zwemmen in Parijs is Sarah Dumont 7e geworden op de 200 meter vrije slag. Het goud ging naar een Tsjechische. Roos van Otterdijk plaatste zich voor de finale van de 100 meter vlinderslag. Zij zwom naar een nieuw Europees record en is ook de grote favoriete voor goud morgen. Eerder kon Lucas Hanvaux zich ook plaatsen voor de finale op de 200 meter vrije slag. Hanvaux zwom naar een nieuw Belgisch en persoonlijk record. Ook die finale is morgen. Vanavond blijft het nog erg warm en zonnig. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer. Maximaal tot 37 graden dan. Zaterdag zonnig, al is er wel kans op regen en onweersbuien bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog bij zo'n 25 graden.

zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Q Maximum Hits. Q Music.

0: Maximum Hits. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Op de Mechelse Heide in Maasmechelen in Limburg heeft de natuurbrand gewoed. Dat bevestigt de burgemeester Raf ter Winge. In totaal stond 15.000 vierkante meter bos in brand, zegt de burgemeester.
2: Men moet natuurlijk altijd met twee woorden spreken op dit ogenblik bij bosbranden, maar de brandweer is eigenlijk op dit ogenblik relatief gerust. Men heeft de zaak ook onder controle. Men heeft eigenlijk de brand ook kunnen omcirkelen, dus eigenlijk omringen met brandweermensen om op die manier eigenlijk zachtjes aan het vuur te gaan blussen en zo naar elkaar toe te werken, zodat het vuur onder controle blijft.
1: Eerder deze zomer brak er ook al brand uit op de Mechelse Heide. Vorig jaar verwoestte een grote brand er nog zo'n 70 hectare. In Brighton, in het zuiden van Engeland, zijn twee mensen zwaar gewond geraakt nadat een trein is ontspoord. 9 anderen zijn lichtgewond. Dat melden de hulpdiensten aan de Britse nieuwszender Sky News. Het gebeurde vanmiddag. De laatste 3 wagons van de trein ontspoorden, waarna die op hun kant terechtkwamen. In totaal zaten zo'n 150 mensen aan boord. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. En op het EK zwemmen in Parijs is Sarah Dumont 7e geworden op de 200 meter vrije slag. Het goud ging naar een Tsjechische. Roos van Otterdijk plaatste zich voor de finale van de 100 meter vlinderslag. Zij zwom naar een nieuw Europees record en is ook de grote favoriete voor goud morgen. Eerder kon Lucas Hanvo zich ook plaatsen voor de finale op de 200 meter vrije slag. Hanvo zwom naar een nieuw Belgisch en persoonlijk record. Ook die finale is voor morgen. Vanavond blijft het nog erg warm en zonnig. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer. Maxima tot 37 graden dan. Zaterdag zonnig, al is er wel kans op regen en onweersbuien. Bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog bij zo'n 25 graden.

0: Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Er woedt opnieuw een zware bosbrand in het departement Landes in Frankrijk. Daar is al meer dan 100 hectare natuur verwoest. Zo'n 350 mensen werden al geëvacueerd, dat meldt de brandweer daar. Eind vorige maand woedde ook al een zware brand in de regio. Toen werd er meer dan 3700 hectare natuur verwoest. Ook in de buurt van Nantes woedt een bosbrand. Daar zijn al 2000 kampeerders geëvacueerd. En ook in het noorden van Frankrijk, in Pas-de-Calais, zijn de branden in de duinen nog altijd niet onder controle. Ook Engeland wordt geteisterd door branden. In de buurt van Birmingham zijn 2 mensen gewond geraakt nadat een brand is overgeslagen op een woonwijk. Zeker 6 huizen zouden in brand staan. Meerdere woningen werden al geëvacueerd. Ook het treinverkeer daar is verstoord. Er is meer duidelijkheid over het slachtoffer van de dodelijke brand op een camping in Groppendonk. De identificatieeenheid van de politie identificeert het slachtoffer nu, maar het zou gaan om de eigenaar van het huisje, zegt journaliste Laurent Stappers.
2: Er is 1 eigenaar van 2 van de 3 uitgebrande chalets. En ik heb met zijn familie gesproken en zij gaan er eigenlijk vanuit dat het om hun familielid, hun broer gaat. Daar zijn voldoende aanwijzingen voor volgens hen. En zij zijn natuurlijk ook in spanning aan het afwachten op dat uitsluitsel of dat zo zal zijn. En morgen zal er daarom ook een autopsie worden uitgevoerd.
1: De brand brak vanmorgen uit. 2 chalets zijn volledig verwoest, een derde raakte beschadigd. In Congo blijft het ebola-virus zich verder verspreiden. Het virus is nu ook in een 6e provincie vastgesteld. Het gaat om een provincie in het noorden van het land waar een persoon overleden is aan de ziekte. Dat melden de gezondheidsautoriteiten. Journaliste Tessa Rens is in de hoofdstad Kinshasa.
3: Het eerste wat wij bijvoorbeeld zagen op de luchthaven waren infopanelen met uitleg over ebola en wat mensen moeten doen als ze symptomen hebben, waar ze naartoe moeten gaan bijvoorbeeld. Ebola heeft Kinshasa nog niet bereikt en dat is maar goed ook. In Kinshasa wonen naar schatting 20 miljoen mensen, heel dicht op elkaar en in zeer slechte hygiënische omstandigheden.
1: In totaal zijn al meer dan 2100 mensen overleden aan ebola. Ruim 4500 mensen raakten besmet. En op het EK atletiek in Birmingham heeft Antoine Snijders zich niet kunnen plaatsen voor de finale op de 200 meter. Hij werd 5e in zijn reeks, maar werd na de race ook nog gedisqualificeerd. Volgens de jury week hij af van zijn baan. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer. Maxima tot 37 graden dan. Zaterdag zonnig, al is er wel kans op regen en onweersbuien. Bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog bij zo'n 25 graden. Music.

Goedenavond. Een verrassende medaille voor onze landgenote Saliha Ghis op het EK Atletiek in Birmingham. Ghis pakte zilver in het hinkstapspringen. Ze sprong 14,46 meter ver, dat is een nieuw persoonlijk record. Het goud ging naar een Italiaanse. Het is trouwens de eerste medaille in het hinkstapspringen in meer dan 15 jaar op het EK. Toen won Bolshakova brons. Ilona Masson eindigde vierde. Het is al de tweede medaille voor ons land op dit EK. En nog op het EK werd Dai Keita 15e op de tienkamp. Verder kon Antoine Snijders zich niet plaatsen voor de finale op de 200 meter. Hij werd vijfde in zijn reeks, maar werd na de race ook nog gedisqualificeerd. Volgens de jury week hij af van zijn baan. Voetbal dan, 2-2 voor onze Belgische ploegen in Europa. Anderlecht won met 3-2 van het Griekse PAOK en stoot zo door naar de laatste voorronde van de Europa League. Daarin neemt Anderlecht het op tegen het Kazachse Kairat Almaty. En Gent heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde thuis 1-1 gelijk tegen het Zweedse Göteborg, maar won de heenwedstrijd met 1-0. In de laatste voorronde neemt het op tegen Hibernian liever uit Schotland. In Merchtem, in Vlaams-Brabant, hebben ruim 200 mensen een stille mars gehouden voor Hamza. Dat is een jongen van 7 die vorige week overleed, mogelijk door kindermishandeling. Heel wat mensen waren in het wit gekleed. Ze hadden onder meer knuffels, kaarsen en bloemen mee. Er zijn 3 verdachten. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Er woedt opnieuw een zware bosbrand in het departement Landes in Frankrijk. Daar is al meer dan 100 hectare natuur verwoest. Zo'n 350 mensen werden ook al geëvacueerd. Dat meldt de brandweer. Eind vorige maand woedde ook al een zware brand in de regio. Toen werd er meer dan 3700 hectare natuur verwoest. Ook in de buurt van Nantes woedt een bosbrand. Daar zijn al 2000 kampeerders geëvacueerd. En ook in het noorden van Frankrijk, in Pas-de-Calais, zijn de branden in de duinen nog altijd niet onder controle. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer. Maximaal tot 37 graden dan. Zaterdag zonnig. Al is er wel kans op regen en onweersbuien. Bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog bij zo'n 25 graden.

0: Hits. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Een verrassende medaille voor onze landgenote Saliha Ghis op het EK Atletiek in Birmingham. Ghis pakte zilver in het hinkstapspringen. Ze sprong 14,46 meter ver, dat is een nieuw persoonlijk record. Het goud ging naar een Italiaanse. Het is trouwens de eerste medaille in het hinkstapspringen in meer dan 15 jaar op het EK. Toen won Bolshakova brons. Ilona Masson eindigde vierde. Het is al de tweede medaille voor ons land op dit EK. En net geen medaille voor Eline Vekemans in het polstokspringen. Zij eindigde op een knappe vierde plaats. Het goud ging naar een Zwitserse. Voetbal dan. 2-2 voor onze Belgische ploegen in Europa. Anderlecht won met 3-2 van het Griekse PAOK en stoot zo door naar de laatste voorronde van de Europa League. Daarin neemt Anderlecht het op tegen het Kazachse Kairat Almaty. En Gent heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde thuis 1-1 gelijk tegen het Zweedse Göteborg, maar won de heenwedstrijd met 1-0. In de laatste voorronde nemen ze het op tegen Hibernian uit Schotland. En de oorzaak van de bosbrand op de Mechelse Heide in Maasmechelen is niet duidelijk. In totaal brandde daar zo'n 1,5 hectare af. Er was sprake van verschillende brandhaarden, zegt Dimitri Opdenakker van de brandweer.
2: Het was een brand die heel hevig gewoed heeft. Het is heel droog in het bos. Het is windstil. Die brand is heel snel naar boven gegaan. En die is zelfs tot bijna in de kruinen van de bomen gegaan. We hebben de ganse zomer nog bijna geen regen gehad. En dat maakt dat de bossen zo droog zijn dat het minste, kleinste oorzaakje voldoende kan zijn om een snelle uitbreiding te krijgen.
1: De brandweer kreeg het vuur wel snel onder controle. Vanavond nog lang warm, vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer, maximaal tot 37 graden dan. Zaterdag zonnig, al is er wel kans op regen en onweersbuien, bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog bij zo'n 25 graden.